0: met een ander filmpje. Het was fantastisch.
1: Ja. Nossa cunhada.
2: Nossa, essa
1: minha namorada. Minha namorada.